Ik had was nu bij broeder, door een telefoon zocht. Du hast mit deinem neuen Auto.

is what I hate. Da bezig ooit, maar kleine taken. De märchenprins, een schiere laken. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch.